gift dat een grote rok, die moeder slijt lang hem. Doch hij is voller Pflichtgefreul und hält fast an den Strick, die Kaulepner, die wischen hen.